ik zei, mij hoort nog voor in de show van te staan. Wie moet het dan, mijn hangen kan? Hij niet veel katten, maar nu het het dus gefällt. Ik wil manchmal gar niet terug in die frühere Welt.